Ik was net in slaap gesukkeld toen iemand me een puit in mijn rug gaf. Ik kromp van schrik in elkaar en ik draaide me om. 1, 2, 3.